0: miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

see.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer radio.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk de omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd nu juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen metershoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Parklanden bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken, die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. Nou kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: De man die toch heel veel gouden platina en weet ik veel wat voor platen heeft gehad. Want hij maakte zulke goede muziek. Ik heb het natuurlijk over Michael Jackson. In dit geval hoorde je met The Way You Make Me Feel. Een van die heel vele grote hits die hij gemaakt heeft.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meerradio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, goedemorgen, welkom. Zaterdagochtend, 8 augustus 2026. Nieuwe zaterdag, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En ik ben er weer om jou te helpen bij het opstaan. Ik hoop dat het mij ook deze week gewoon weer gaat lukken. Ik kan alvast even één ding verklappen. Het wordt lekker weer dit weekend. Dus in dat opzicht, heb jij geen reden om in je bed te blijven liggen. Het wordt gewoon goed weer, dus dat moet zeker weten helemaal goed komen. Tot 10 uur ga ik in ieder geval ga ik je begeleiden. Ga ik je wat tips, adviezen geven. En wellicht gaan we ook nog even wat leuke dingen hebben voor je. Ik heb wat feitjes, wat weer, een beetje gezelligheid. En ook lekkere muziek. Onder andere Eric Clapton. Ik zie Route 94. Ik zie ook Pitbull. Altijd leuk. En we beginnen zo dadelijk met Mike Perry samen met Shy Martin en The Ocean. Genoeg reden dus om lekker te blijven hangen. Op deze zaterdagochtend die dus mooi is. Met mooi weer. Dus de korte broek kan echt weer aan. Maar je hoeft hem nog niet helemaal meteen te gaan aanvallen. Pas om 10 uur zeg ik, je bent nu meer wakker. Dus voor nu zou ik gewoon zeggen, pak lekker wat te eten en te drinken. Ga ervoor zitten. Ontspan nog eventjes. Want per slotverrekening is het zaterdag. En kunnen we dus rustig aan doen. En dan ga ik jou helpen. Dus goedemorgen in ieder geval. Tot 10 uur is dit meer wakker. En we gaan lekker beginnen. Ik zeg, kom maar door.
2: Meer zomer.
1: Niels Olijer.

Ja, lekker hoor, Teddy Swims. Break up in reverse. Dan denk ik altijd van, ja, je hebt het uitgemaakt, die wil het eigenlijk weer aanmaken. Dat is ongeveer de strekking, denk ik, van dit verhaal. Maar goed, daar kun je ook niet al te veel natuurlijk aan veranderen. Dat, ja, dat is dan ook wel weer natuurlijk een ding. Maar goed. Hey, daarvoor Mike Perry, samen met Shy Martin en The Ocean. Ja, een mooi ding is dat, de oceaan. Waar je zeker ook... Mijn voet zat even vast, sorry. Waar je lekker in kunt zwemmen. Dus dat is dan ook wel fijn. Zeker met lekkere temperaturen is dat natuurlijk geen overbodige luxe. Ik weet even niet waar dit nu helemaal over gaat. Maar goed, het is in ieder geval... het ging over de oceaan. Ja, dat was het natuurlijk. Hey, zaterdagochtend. Het is 8:16. En dan toch altijd ook even benieuwd van... hoe is de afgelopen week geweest voor jou? Heb jij nog bijzondere dingen gedaan? Heb je nog leuke dingen gedaan? Misschien minder leuke dingen? Heb jij het misschien gehoord, hè? Journey Kaagman. Toch een groot voorvechter voor dat artiesten krijgen waar ze recht op hebben. Maar ook jurylid natuurlijk van Idols. Onder andere natuurlijk bij het jaar dat Jim en Jamai in de finale stonden. Helaas overleden. Afgelopen donderdag kwam dat bericht door. 79. Ja, nou goed. Ik had er jonger gegeven, maar goed. Toch natuurlijk heel triest. Parkinson had zijn. Ja, kan natuurlijk zijn. Goed, verder. Ja, heb ik nog wat leuks meegemaakt? Ja, ik heb vorig weekend een leuk weekend gehad. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik weet het zelf al niet meer. Zo leuk was het. Oh, ik denk dat ik van het mooie... Was het mooi weer? Ja, het was mooi weer. Ik heb daar volgens mij wel van genoten. Oh, ik heb ja, dat was het natuurlijk. Ik heb vorige week zondag boerengolf met alpaca's. En nee, niet dat ik met een alpaca die bal moest slaan, maar ze liepen daar rond. Was best wel grappig. Al moet ik wel zeggen, die beesten zijn wel redelijk achterdochtig. Als je er dichtbij kwam, zeker als man zijnde, dan liepen ze toch heel snel weg. Maar goed, het was wel gezellig. En de lunch daarna was misschien nog wel gezelliger. En uiteindelijk heb ik toen ook nog, ja, ik denk, ik ga het toch doen. AZ-PSV voor de Johan Cruijffschaal. Heb ik een mooie overwinning van AZ gezien. Ja, dat is toch ook wel weer leuk. Heb jij nog leuke dingen gedaan? Laat het me dus weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw belevenissen? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl.

Deze plaat valt echt in de categorie chill. Outlandish hoorde je en Aisha op de radio. Daarvoor Route 94 samen met Jaslyn en My Love. Zorgt ervoor dat het bijna, ja bijna, dus niet helemaal, 8:30 wordt op deze vroege zaterdagmorgen. Dat betekent dat we naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd, gaat gebeuren, zal gaan gebeuren. Weet je, wat belangrijk, gewoon het nieuws uit de Haarlemmermeer ga je horen. Wat je natuurlijk ook altijd kunt nalezen op meerradio.nl. Maar dat ga je zo dadelijk dus horen. Daarna stel bij je terug met het volgende deel van deze Meerwakker, waarin we verder gaan met rustig opstaan. Daarbij onder andere muziek van Frans Ferdinand. Ook Pitbull samen met John Ryan. En vele andere leuke platen ga je horen. Verder ook het uitgebreide weer zo dadelijk. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen en lekker ontspannen te blijven zitten op deze zaterdagochtend, zodat je straks om 10 uur helemaal volledig en perfect meer wakker bent, om het zo maar even te zeggen. Dus dan weet je dat ook weer. Voordat het allemaal over is, heb ik nog wel een mooie plaat voor je. Het is meneer Eric Clapton die eraan komt. Je hoort hem nu op de radio met Wonderful Tonight. Ik zeg, geniet ervan. En dan zie ik je straks aan, of hoor ik je straks aan de andere kant van 8:30.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: eerste plaats van het tweede half uur van dit eerste uur. Meer wakker op de vroege zaterdagmorgen van 8 augustus. Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day. Nou, hey, daar komt hij. Hij hoeft niet lang te wachten. Nou, hij maakt hem gewoon. Want het wordt vandaag mooi weer. En ook morgen wordt het mooi weer. Dus het wordt gewoon een heel mooi weekend. Hoe het precies gaat zijn, vertel ik je straks. Over pak een beter minuut of 6, 7, denk ik. Dan ga ik dat aan je vertellen. Ga ik je het uitgebreide weerbericht geven. En dan weet je helemaal wat voor weer het precies gaat worden. Dus dat is dan ook wel weer fijn. Verder in dit tweede deel zeg ik, pak lekker wat te eten en drinken. Ga ervoor zitten. En als je net bent ingeschakeld, welkom. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur ben ik hier om jou te ondersteunen.
1: Meer zomer.
2: Niels Olijerhoek. Meer radio.

Dit is muziek. Oh, sorry hoor. Dit is muziek waar ik toch wel zoiets heb van... ja, hier word ik wel wakker van. Sorry. The Mavericks hoorde je en Dance the Night Away. En dat op de vroege zaterdagochtend. Daarvoor Pitbull samen met John Ryan en Fireball. Dat kwam er wel heel mooi uit, moet ik zelf zeggen. Hey, het uitgebreide weer. Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het worden? Het is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Want ik zei al dat het mooi weer werd, dus dan moet ik het ook waarmaken. Nou, het wordt mooi hoor. Deze zaterdag blijft het droog en is er flink wat ruimte voor de zon. Weinig wind, loopt de temperatuur op tot 5 à 26 graden. Lekker. Morgen wordt het nog warmer. Opnieuw een overwegend droog en zonnige dag. Middagtemperatuur komt in onze regio rond de 28 tot mogelijk zelfs 30 graden uit. Er staat wel iets meer wind dan op zaterdag, dan vandaag. Alleen in het zuidoosten van Nederland bestaat er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Maar ja, dan moet je er eerst heen gaan, dus dat is wel makkelijk. Maandag, tijdelijk iets minder warm. Temperaturen nog steeds tussen de 24 en de 27 graden. Dinsdag zomers en vanaf woensdag stijgt de temperatuur opnieuw. Dan kan het land inwaarts weer tropisch warm worden. Ook later in de week zijn er perioden met zon en blijft het aanvankelijk wel droog. Rond volgend weekend wordt de verwachting onzekerder. Kans op koeler en natter weer neemt dan toe tot ongeveer 50%. Kortom, een zonnig, droog en warm weekend voor de Haarlemmermeer. Ja, en ach, hè, na volgend weekend zit voor heel veel mensen de vakantie erop. Dus in dat opzicht is het dan ook iets minder erg als het iets minder weer wordt. Toch? Vinden wij. Hè? Dat vinden wij gewoon met z'n allen. Dat vinden wij dus. Nou goed. Je bent weer op de hoogte van het weer. Gaan we snel door met muziek. Frans Ferdinand komt eraan. Dit is Take Me Out. Yeah.

banger hoor. Take me out, Franz Ferdinand. Op de Meerradio vroeger zaterdagmorgen een plaat waarmee je volgens mij wel wakker geworden bent. Maar dat is uiteindelijk ook het doel van meer wakker. Dus in dat opzicht, hey, heb ik het gewoon best wel voor elkaar. En dan heb ik nog een heel uur te gaan. Nou, wat willen we nog meer? Want het is bijna 9 uur. Dat betekent dat we zaterdag naar het nieuws van 9 uur gaan. Daarna snel bij je terug met dus dat tweede uur. Waarin we verder gaan met rustig wakker worden op de zaterdagochtend van 8 augustus. Voordat het allemaal over is, laat ik je achter met een plaat van Prince Moa met een JC Lodge. Someone loves you, honey. Nou, dat is toch echt een zo

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Blijft toch leuk, hè? Rowan Hessen en in dit geval bestelbaar op de radio. Oh, sorry, ik moet iets zachter. Een van hun vele grote hits. Band bestaat al heel lang, volgens mij 40 jaar. Maar ja, nog steeds gewoon leuk om te horen. Uur nummer 2 van Meer Wakker. Ben je net wakker geworden? Goedemorgen, welkom. Tot 10 uur ben ik bij om jou te ondersteunen bij het opstaan. Ben je er al wat langer bij? Hey, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Het is de zaterdagochtend van Meer Radio. Een mooi weekend gaat het worden. Met in dit uur dan mijn bijdrage om jou je bed uit te krijgen. En straks om 10 uur zeg ik tegen je, hey, nu ben je meer wakker. Muziek komt eraan voor onder andere Marshmallow, ABBA, Taylor Swift en nu Jason Mraz.
1: Meer zomer.
2: Niels Olijerhoek.

Power, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ja, Taylor, elke plaat die zij maakt is goud. Dus dat is altijd wel fijn. Want gisteravond had ik nog een plaat van Elizabeth Taylor. Nu deze weer. Ja, en die dame, ik weet niet wat ze doet hoor. Maar ik vind het zo knap. Maar goed, het is ook gewoon leuke muziek. Daarvoor Jason Mraz en I'm Yours. Zorgt ervoor dat het vroege zaterdagmorgen, 14 minuten over 9 werd. En dat is al het moment dat we gaan kijken naar wat nieuws uit de wereld. Wat is er gebeurd op 8 augustus, dag 220 van het jaar 2026? We hebben er nog 145 te gaan en dan zitten we alweer in een nieuw jaar. Vandaag in 1786 wordt de top van de Mont Blanc voor het eerst bereikt. Dat is best wel een hoge berg in Frankrijk. Dan vandaag in 1837 wordt de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij opgericht. Het bedrijf legt de eerste spoorlijn van Nederland aan. Vandaag in 1876, uitvinder Thomas Edison krijgt een patent op de stencilmachine, het latere kopieerapparaat. En vandaag in 1945 verklaart de Sovjet-Unie de oorlog aan Japan. Was dus niet zo'n hele leuke dag. In 1949 wordt Bhutan onafhankelijk. In 1956 komt er een mijnbrand in het Belgische Massinel. Het leven aan 262 mijnwerkers. Ongelooflijk. Ik zou er ook niet aan moeten denken om in zo'n mijn te werken. Maar dat even los van dit verhaal. Dan vandaag in 1963 vindt in Engeland de grote treinroof plaats. De buit bedraagt meer dan 2 miljoen pond. Toen heel veel geld natuurlijk. Dan vandaag in 1964 treden de Rolling Stones voor het eerst op in Nederland. Het concert in het Courthouse wordt voortijdig afgebroken vanwege ongeregeldheid. Dat kon toen ook al, hè? Dan vandaag in 1969 fotograaf Tane McMillan maakt de beroemde foto van de Beatles op het zebrapad van Abbey Road. Het is gewoon leuk om daar ook te lopen trouwens. Ik ben er een keer geweest en dat, ja, leuk. En vandaag in 2008 wordt in Peking de Olympische Spelen officieel geopend. Het is lang geleden alweer. Even nog wat bekende jarigen. Summer Shawn Mendes. Hij werd geboren in 1998, is vandaag weer een jaartje ouder geworden. Ook voormalig tennisser Roger Federer. Hij werd geboren in 81, wordt inmiddels dan al 45. Actrice Peyton List, geboren in 1986. NSYNC-zanger J.C. Chase, geboren in 1976. En in 1966 kwam Wikipedia-oprichter Jimmy Wales op deze aardkloot. Dan hebben we nog wat weerrecords. Ja, hoogste maximum temperatuur ooit gemeten op 8 augustus, 34,6 graden. En laagste minimum temperatuur 6,7, dat werd in 1903. En die hoogste maximum temperatuur was in 2020. Dan weet je dat ook weer. Hey, dat is over de feiten van deze dag. Je weet het, als jij wat leuks gaat doen, als jij een feestje hebt of iets anders leuks, dan heb je dankzij mij, hè? Ja, dankzij mij heb je nu gewoon wat gespreksonderwerpen zo eventjes even snel gekregen. Nou, wat wil je nog meer? Dat is toch ongelooflijk en ongelooflijk leuk. Maar snel door met muziek. De Steve Miller Band hoor je nu al een klein beetje op de achtergrond. In ieder geval, misschien had je het al herkend. En je hoort ze met Abracadabra.

en Waterloo. Ik blijf dat toch wel fijne muziek vinden. Hè, van ABBA. Ja, ik weet niet wat die gedaan hebben. Maar die hebben gewoon echt hadden een patent op fijne muziek. En ja, het ergste nog van het verhaal is altijd dat ABBA doet mij... Ze zijn zo Zweeds als Ikea. Maar toch doet het mij altijd denken aan Griekenland. Ik weet niet wat het is, maar ja, dat kun je hebben. Dat kun je hebben. Voor ABBA hoorde je nog de Steve Miller Band met die fijne Abracadabra. Leuke platen, jaren 70, ja, 5, eind 70, begin 80, zoiets. In ieder geval een oude plaat, maar wel een hele fijne plaat. Zorgde ervoor dat het op deze zaterdagmorgen bijna 9:30 werd. Betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermiddag is gebeurd. Daarna snel bij je terug met alweer het laatste deel. Dus als jij nog niet heel goed wakker geworden bent, dan zou ik toch wel een klein beetje maatregelen gaan nemen door te zeggen, nou weet je, ik ga nog een extra kopje koffie nemen of zo. Of ik neem, ja, ik ga even snel, hè, tijdens de volgende plaat, even snel onder de douche, koude douche, om wakker te worden. Nou goed, het zijn tips die ik je geef. Maar goed, we hebben ook nog een 30 minuten, hè, dus dat is ook wel weer belangrijk. Wat komt er nog aan, zodat ik in ieder geval van Dikhout en Stil in mij en voort zover is, eerst Marshmallow samen met Churches. En Here With Me op deze vroege zaterdagmorgen. Daarna het meer nieuwsoverzicht en dan gaan we echt dat laatste 30 minuten in.

0: Sonair. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Snel meer wakker op de vroege zaterdagmorgen van 8 augustus. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom. Het is vroeg. Het is, het is inmiddels 9:30 geweest. Dus ja, als jij net wakker bent geworden, dan zeg ik... Hey, je hebt voor mij betreft lekker uitgeslapen. Het is zaterdag. Het is de dag dat ik jou help bij het opstaan op deze radiozender. En dat gaan we dus nu doen, tot 10 uur nog. Ben je er wat langer bij? Hey, gezellig dat je er nog steeds bij bent. Zoals gezegd, meer wakker tot 10 uur met straks. Onder andere nog even het spoorboekje. Wat kun je verwachten? Verder muziek van onder andere Morgan Wallen. Ik zie Duke Dumont. En nu op de radio, The Dire Straits.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek.

0: Het was even een blokje met fijne, wat oudere platen. Je hoorde eerst de Dire Straits en The Sultans of Swing. En daarna deze Every Breath You Take van Sting en zijn Police vrienden. Als je het hebt over fijne platen, dan komt hij zeker in de hoge lijsten terecht, deze plaat. Want het is natuurlijk ook gewoon een hele fijne plaat. Dat zorgde ervoor dat het direct ook 14 minuten voor 10 werd. Dus we moeten echt een klein beetje gaan opschieten. Want ja, hey, het is bijna 10 uur en dat betekent dan dat je echt wakker moet zijn. Want daarna komt Annemiek eraan met meer activiteiten. En dat is dan meteen het bruggetje naar het spoorboekje. Al meer activiteiten er straks tussen 10 en 12. Daarna van 12 tot 6 meer in de middag met William Hutsel. En tot 3 uur en van 3 tot 6 Ton van Dranen. De Groove Connection, die is er van 6 tot 8. Van 8 tot 10 zijn Japan Max On Air en TNT, Tarzan en Tinus. Ze zijn er van 10 tot middernacht hier op Meer Radio. Wil je dit nalezen, dat kan natuurlijk meerradio.nl. En dan ga je naar programmering, daar kun je het allemaal terugvinden. Heb ik nog een andere vraag aan je? Hoe ziet jouw weekend eruit? Ja, ook natuurlijk belangrijk. Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Wat ga jij doen de komende 2 dagen? Misschien ga jij wel lekker naar het strand of het Haarlemmermeerse Bos of de Tolenburgerplas of iets in die richting. Nou goed, persoonlijk, één van die zou wel eens kunnen vandaag voor mij. Vanavond ga ik aan de borrel. En morgen, ik heb mezelf voorgenomen dat ik wat dingen moet doen. Klustechnisch, zeg maar. Ik moet wat elektra omleggen en dat soort dingen. Dus nou ja, goed. Soms mottert. Ook al is het morgen natuurlijk erg warm. Maar goed, we gaan het toch maar, denk ik, doen. Dus dat is een beetje mijn weekend. Maar, als jij nog goede ideeën hebt, dan kan ik natuurlijk altijd mijn plannen nog herzien. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Dus stuur het me studio@meerradio.nl. Als jij goede plannen hebt, hoe ik zeg maar mijn, die zaterdag anders kan inrichten dan wat ik nu bedacht heb. Dat vind ik altijd wel fijn. Dus laten we het zo afspreken met elkaar. Het is bijna 10 uur. Nog een paar platen en dan zeg ik, je bent meer wakker. Dus ga je toch al maar een klein beetje klaarmaken. Want het gaat er echt zo dadelijk aankomen.
1: Meer wakker.

lefty is iemand die een honkballer die links handig is. Maar goed, hij is Stella Lefty in ieder geval. En je hoort haar met Boston op de radio. Daarvoor nog Need You 100% van Duke Dumont samen met AMI. Ja, je kan ook zeggen AMI natuurlijk. Maar goed, AMI, dat klinkt professioneler. Dat klinkt professioneler. Goed, zorg er ook voor dat het bijna 10 uur werd. En als het bijna 10 uur is, ja, dan weet je het. Dan ga je hem krijgen. Je bent meer wakker. Precies. Ik hoop dat het mij gelukt is. Ik hoop dat je je bed uitgekregen hebt. Ik hoop dat iedereen op tijd wakker was om meer wakker te worden. En ja, dat we dan vervolgens nu met z'n allen lekker gaan genieten van het mooie weekend. Want het wordt echt lekker weer. Hè? 25 tot 27 graden vandaag en morgen zelfs bijna 30 graden in de Haarlemmermeer. Dus genoeg reden om lekker niet binnen te blijven, maar lekker naar buiten te gaan. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doe leuke dingen. Veel plezier zo dadelijk met meer activiteit. En dan hoor je misschien ook nog dingen die je kan doen met dat mooie weer. En ik hoop je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer Wakker. Dan ga ik je weer helpen om vroeg je bed uit te komen op de zaterdagmorgen. Geniet ervan en tot de volgende keer. Gegroet!

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Natuurlijk vandaag Earth and Fire met Weekend.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. De datum is zaterdag 8 augustus en de tijd net 10 uur geweest. Samen met technicus Ton van Dranen zit ik in de studio van Meer Omroep in het centrum van Hoofddorp. Klaar voor een nieuwe editie Meer Activiteiten. Je hoeft niet allerlei websites uit te pluizen om te weten wat je deze week kunt ondernemen in je vrije tijd. Wij hebben het al voor je gedaan en zijn tot de volgende 12 suggesties gekomen. We hebben rekening gehouden met verschillende wensen en smaken. De een wil muziek, de ander een buitenactiviteit en weer een ander wil een spel spelen. Blijf je deze zomer thuis of begint je vakantie naar het buitenland nog niet? Blijf dan luisteren en hoor wat wij voor je hebben geselecteerd. En alles vindt plaats ergens in Haarlemmermeer. Zoals je van ons bent gewend, geven bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En we raden je aan om vooraf op de website van de activiteit te kijken. Het kan altijd gebeuren dat er iets is gewijzigd. Tijd voor muziek en dat is deze. Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nu?

0: De titel is Clocks van Coldplay.
1: Meer activiteiten.
0: Aan Eiweg 901 in Hoofddorp ligt de Plesmanhoek. En dat is onderdeel van Sparwoude Park. Morgen is daar het oogstfeest waar landbouwgeschiedenis tot leven komt. Het festival duurt van 10 tot 4 uur. Bezoekers kunnen zien en beleven wat de Haarlemmermeerse bodem voortbrengt en proeven van eigen geoogst voedsel. Lokale boeren en restauratiegroep Meer Historie bundelen hun krachten voor een dag waarin tradities herleven en het verleden tastbaar wordt met historische werktuigen en demonstraties. Hoe werden aardappels vroeger gegooid? Of werd graan tot meel gemalen? Morgen aan de Plesmanhoek, een inkijkje in de landbouwhistorie van Haarlemmermeer. Ed Sheeran, Shape of You.

0: Ellen Foley, We Belong to the Night.
1: Meer activiteiten.
0: Morgen heeft Crash Oorlogs- en Verzetsmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug een aantal filmvoorstellingen op de agenda staan. Onder de titel Oorlogsverhalen en met de documentaire Onze Vliegers vertoont het museum films uit haar eigen archief. Van 11:30 tot 11:45 kun je 3 korte oorlogsverhalen zien, waarin de herinneringen van betrokkenen zijn opgetekend. Om 1:00 gaat de vertoning door met de reportage Onze Vliegers over de meivliegers van 1940. Nederlandse vliegers die in de 5 meidagen een hevige luchtstrijd voerden tegen Duitsland. Zondag 16 augustus wordt dit programma herhaald. Kijk voor details op website www.crash40-45.nl. In 1984 deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. De Harry's met deze Diggy Lou, Diggy Lee.

0: Nog een van het Songfestival, nog iets eerder, 1973. Hier is toe van Mosedades.
1: Meer activiteiten.
0: De zomerprogrammering van My Generation staat donderdag 13 augustus. Een trio dat in de wijde omgeving bekendheid geniet. Trio Petit. Dit trio mag niet ontbreken in de zomereditie van My Generation. Ze zijn niet voor niks al jaren een vastgegeven op het zogeheten terras. Het trio staat voor swingende muziek op hoog niveau, met muziek uit de periode 1930 tot 1960. Jazz met gloedvolle warme klanken van de baritonsaxofoon, gitaar, zang en contrabas. Donderdag bij Fort Knox aan hoofdweg 739 in Hoofddorp. Aanvang 2:30. My Generation is een samenwerking tussen Amstelring, Dagbesteding en Zeepunt. Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen metershoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Park Landen bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken, die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer.

0: Billy Joel. Hij bezong Uptown Girl.
1: Activiteitenkalender.
0: In onze gemeente hebben we veel groenvoorzieningen. Een groot deel zelfs met het predicaat historisch erfgoed. Dat bracht de gemeente ertoe om een campagne aan dit thema te koppelen. Onderdeel is de fotowedstrijd voor bewoners met als thema Groen erfgoed, krachtig in elk seizoen. Visit Haarlemmermeer, onderdeel van de gemeente, nodigt iedereen uit om te laten zien hoe erfgoed en natuur samenkomen. Denk aan monumenten in het groen, oude gebouwen in het landschap of plekken waar natuur en geschiedenis elkaar versterken. Trek erop uit en ontdek bijzondere plekken. Meedoen kan tot 31 augustus. En lees alles op www.visithaarlemmermeer.nl. Sienna Spiro, Material Lover.

0: Ponte. Oftewel Bailamos door Enrique Iglesias.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Diverse artiesten geven deze maand gratis live optredens op het Polderplein in Centrum Hoofddorp. Op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5 uur. Elke week pakken andere artiesten het podium tussen het winkelend publiek in verschillende muziekstijlen. Vandaag de Liedbakker. Een bijzondere act van troubadour Ed Citroen. Hij rijdt rond met een gezellig theatertje op zijn bakfiets en brengt een gevarieerd repertoire. Morgen is het de beurt aan singer-songwriter John Stevens. Geniet van evergreens tot blues in de combinatie van zang en gitaar. Vandaag en morgen zomer op het plein, op Polderplein in Centrum Hoofddorp. Alison Moyet, All Cried Out.

0: Nielsen en Miss Montreal hebben wat vragen. Daarom zingen ze...
1: Meer activiteiten.
0: Het Meer Jazz Café noemen we met regelmaat voor de jazzliefhebbers... of voor hen die gewoon een ontspannen middagje muziek willen beleven. Morgen weer een uitvoering. Dan speelt in hotel en restaurant De Rustende Jager... de jonge jazzband Carabinieri. Vertaald zou het betekenen de Italiaanse politie. Maar dit quintet is uiterst vriendelijk, hoor. De vijf muzikanten neem je mee in een middag vol verrassend vrolijke ritmes en rustige klanken. Met veel energie zorgt de band van jonge jazzmuzici voor een bijzonder optreden. De muzikanten spelen tussen 3:30 en 5:00 in hotelrestaurant De Rustende Jager. En dat vind je aan Venneperweg 471 in Nieuw-Vennep. En daarmee sluiten we het eerste uur af. Het NOS-journaal volgt zo. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. Kort na 11:00 zijn technicus Tom van Dranen en ik weer bij je terug. We gaan dan door met meer suggesties over cultuur en plezier. Tot aan het nieuws hoor je The Rolling Stones' Jealous Lover.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: je Spaans, que sí, que no, van Jody Bernal.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, van het Wereldnieuws gaan we terug naar Haarlemmermeer. Tot 12 uur hebben we nog 6 tips voor jou. Die gaan over klimmen, pubquizzen, tekenen en de buitenlucht in langs verhalenpalen. Maar nu muziek, luister naar Somber, My Body Isn't Ready.

0: Gnarls Barkley, Crazy.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Je uitleven in de buitenlucht, dat kan als je naar Klimpark 21 gaat. Want hier combineer je plezier met actie. Klim naar nieuwe hoogtes. Er zijn parcours die tot 1 meter, 4, 7 of zelfs 10 meter hoogte gaan. Laat je hart sneller kloppen, terwijl je een paar keer over de ziplines van meer dan 100 meter zoeft. Een avontuurlijk uitje met vrienden, een onvergetelijk feestje of de teamband versterken? Klim, daag elkaar uit met bubbelvoetbal of bouw met elkaar een hut van planken en palen. Klimpark 21 bereik je vanuit Hoofddorp of vanuit Nieuw-Vennep. Ga naar website klimpark21.nl voor alle informatie. Zoe Levi, heerlijk, sluit me in je armen.

0: Flink terug in de tijd was dat. 1976, David Bowie, Golden Years.
1: Meer activiteiten.
0: De Heijmanshof heeft een interessante workshop ontwikkeld. Botanisch tekenen. Maandag 10 augustus leer je hoe je stap voor stap een tekening maakt met acryl, inkt en met kleurpotlood. Inspiratiebron is de natuur in de Heijmanshof. Zo oefen je met tekenen en schilderen en leer je meer over de planten in de heemtuin. De workshop is geschikt voor beginners en voor mensen die al wat ervaring hebben. Aan het einde van de ochtend ga je naar huis met nieuwe technieken, inspiratie en je eigen botanische tekening. Heemtuin Heijmanshof ligt aan de Wiegerbruinlaan nummer 1 in Hoofddorp. Kijk voor deelname op website www.visithaarlemmermeer.nl. Chaka Khan en Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

0: Amerikaanse zomerhit uit 1973, Charlie van Santa Barbara.
1: Meer activiteiten. Tot 12 uur met Annemiek Holkenboer.
0: Even geen inspiratie of gelegenheid om met je kind of kinderen op stap te gaan? Kijk dan of er nog plaats is op het zomerkamp bij Sportbad Koning Willem-Alexander. Kortweg Squaak. De dagen zijn woensdag 12, donderdag 13 of vrijdag 14 augustus. Het kamp is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Kinderen kunnen deelnemen aan één dag of meerdere dagen. Prijs is inclusief alle activiteiten. Lunch, drinken en tussendoortjes. Sport, spel en waterpret staan centraal. Een greep uit de activiteiten. Lasergamen, kinderkarten, apenkooien en bubbelvoetbal. De start is 9 uur en het einde is 5 uur. Alle informatie, ook over het inschrijven, lees je op www.squa.nl. Summer in the City. The Love and Spoonful.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk de omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer een half miljoen euro nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer. Meer radio. Super.

0: deze al vaak hoort, want het is een supertrack. Busy en Yves Berendsen, we zijn er.
1: Meer activiteiten.
0: Weer een woensdag pubquizzen kan woensdag 12 augustus bij Fort Knox in Hoofddorp. Vanaf 8 uur een avond vol quizvragen, muziek en humor met vrienden, buren of familie. Wie in jullie groep weet het meeste? Wie heeft de meeste kennis? En wie komt vooral voor de gezelligheid? De quiz bestaat uit meerdere rondes met vragen over algemene kennis, muziek, film, actualiteit en verrassende thema's. Elke ronde is anders, dus er is voor iedereen wat bij. Alvast wat praktische informatie, kom ruim voor 8 uur en vorm een team van 2 tot 5 personen. De rest lees je op de website van Fort Knox. Het adres is Hoofdweg 739 in Hoofddorp. Supersterren Diana Ross en Michael Jackson uit de film The Wiz.

op de fiets of eventueel de auto. Op zo'n 25 plekken in Haarlemmermeer staat een paal die vertelt over het erfgoed van Haarlemmermeer op die plek, terwijl je er zelf staat. Samen zijn de palen schakels van verhalen en gebeurtenissen die vaak al honderden jaren oud zijn. Zo komt de geschiedenis tot leven. Denk aan de historische boerderij, de Geniedijk, het vroegere natuurzwembad Hoofddorp of objecten op Schiphol. Kijk voor routes op www.haarlemmermeermuseum.nl. Earth, Wind & Fire, September.

0: Pet Shop Boys en Robbie Williams. She is Madonna.
1: Activiteitenkalender.
0: Op verschillende data kun je deelnemen aan een zomergroepswandeling. Zo ook dinsdag 10 augustus. Gun jezelf een rustig moment in de natuur en wandel mee rond de Tolenburger Plas. Tijdens de wandeling van ongeveer 90 minuten draait het niet om snelheid, maar om rustig wandelen, buiten zijn en genieten van de natuur. Onderweg is het tijd voor rust, eenvoudige oefeningen en mooie gesprekken. Zo doe je nieuwe energie op. Elke maand heeft de wandeling een ander thema. Dinsdag is dat springen uit je vaste spoor. Wandelingen zijn van 10 tot 11:30. En let op, wel vooraf aanmelden. De website is www.carolineprintercoaching.nl. We zijn aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag deel 1 met William Hultsel. Deel 2 van 3 tot 6 uur heeft vanaf vandaag een nieuwe vaste presentator. Delano van Steenveld neemt het over van Ton van Dranen. De hele programmering vind je terug op onze website www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Ben Liebrand en de eergisteren overleden Tony Scott. Move to the Big Band. Luisteraars, lekkere week allemaal.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer valt op zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

0: van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, hele goede middag op deze mooie zaterdag inderdaad. Het is weer lekker weer, lekker in de zomer zo. En ja, wat heb ik voor je? Tot 3 uur ben ik hier voorbij met leuke activiteiten en heerlijke muziek. Om zo lekker richting jouw zaterdagavond te gaan. En ja, goed, qua activiteiten. Ik heb zometeen wel wat bijzonders voor je later op de dag inderdaad. Om half één zometeen heb ik ook het weer van Ronalds weer online.nl. En natuurlijk de verkeersinformatie hier in de regio. Dus blijf lekker luisteren. En ja, als je de weg op gaat inderdaad, luister goed naar die verkeersinformatie. En ik zou zeggen, drive safe.

Ja, een hele bijzondere activiteit die ik voor je heb. Dat is de eerste voor vandaag inderdaad. Het is, het is niet zomaar tijd voor een quiz en een muziekbingo. Zoals we gewend zijn in Fort Knox Hoofddorp. De leukste plek in Hoofddorp, zo bij de molen inderdaad. Dat is op 7 augustus namelijk extra bijzonder. Want er is een K3-quiz en muziekbingo. De K3-quiz, die muziekbingo, die zorgt voor een vrolijke middag vol kleur, muziek en de grootste K3-hits. Van meezingen met Hey Ama Ama tot... springen op olé olé. Het draait inderdaad op plezier, herkenning en een gezellige sfeer. En natuurlijk valt er ook wat te winnen in zo'n muziekquiz. Dus je kan daar lekker je kennis laten zien. Inderdaad, goed, nadat de quizrondes zijn geweest... begint ook de K3 muziekbingo. Dus mocht je de quiz niet zo goed zijn met de vragen... dan kun je de bingo altijd nog winnen. En laten we zeggen, laten we alvast een beetje in de sfeer komen. Inderdaad, want het is vrijdag 7 augustus pas om 8 uur. In het Fort Hoofddorp, rolstoel toegankelijk. Volwassenen en senioren zijn van harte welkom. Ja, we gaan gewoon lekker even luisteren naar... K3-nummer, zomaar wat anders hier op de zaterdag. Kom maar, hé. Hey.

0: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze. En deze. En wat dacht je van deze? Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: De Steve Vittering Jackstel hoorde je inderdaad. Turn the lights off.
1: Het Haarlemmermeer weer.
0: Ja, het weer van vandaag. Het is een, ja, met een frisse ochtend. De frisse ochtend lekker begonnen met de temperatuur die gemiddeld oploopt naar 25 graden. En dan waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Windkracht 2 tot 3. De zondag is er veel zon, maar ligt ja, de temperatuur weer lekker een paar graden hoger. Kunnen we komen uit op een tropische 30 graden. Dus ik zal alvast die zwembroek klaarleggen en een dagje strand gaan plannen of zo. Of Haarlemmeerse Bos. Maandag en dinsdag verlopen weer wat koeler. En het blijft wel zomers met een graad of 25. De dagen daarna keert de hitte weer terug. En wordt het vooral donderdag en vrijdag ook in onze regio erg heet. Met temperaturen van 31 tot 33 graden. Enige verkoeling lijkt dus pas op zicht in zicht. Vanaf zondag, waar veel neerslag gaat vallen. En ja, goed, het blijft voorlopig in ieder geval erg droog. Ja, goed, en dan de verkeersinformatie voor deze regio. Ik heb goed nieuws voor je, want ik heb hier het gebied staan in en om de Haarlemmermeer inderdaad. En een mededeling die je heel erg weinig ziet, maar erg geliefd is bij iedereen, denk ik zo. Er zijn geen files in dit gebied. Dus kortom, geef ik een vertraging inderdaad op de weg. Lekker doorrijden richting het strand of wat je ook wil gaan doen. Ja, wij gaan ook gewoon lekker door met de muziek richting jouw zaterdagavond. Ik heb hier voor je Armin van Buuren, Davina Michel samen. En die hebben voor jou hier staan. Hold on.

0: Meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer in de middag.
1: Dit is Meer Radio.
0: William Hultsel. Meer Radio.

in de zomer wel leuke activiteiten. En morgen op 9 augustus vanaf 2:30 kun je terecht bij de Rustende Jager in Nieuw-Vennep. Daar hebben we namelijk inderdaad de jazzband Carabinieri uit Delft. Die komen in de Rustende Jager inderdaad met z'n vijven spelen voor je. En ze nemen je de middag mee in de middag vol met jazz en verrassende muziek. Met vrolijke ritmes, rustige klanken en veel energie zorgt de band voor een bijzonder optreden. Dus ja, vooral de uitnodiging is kom lekker luisteren en genieten van toch een muziekstijl die zeker nooit zal verdwijnen. En zelfs als je helemaal niet echt de jazzband bent, het is gewoon lekker om te zitten met zo'n zo'n lekker relaxed muziekje, praatje erbij, klein biertje of alcoholvrij biertje tegenwoordig. Dus ja, de Rustende Jager morgen vanaf 2:30. En wij gaan gewoon lekker verder richting jouw weekend. Ik heb hier voor je Tame Impala. The less I know, the better.

0: Door de Enrique Iglesias. Bij Lamos, lekker zomers. En daarmee gaan we naar de NOS. Ik ben zo weer bij je terug. Tot straks.
1: Een visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
5: William Hultzel.

0: Ja, zo'n stem die je uit miljoenen herkent. Joe Cocker hoorde je, Summer in the City.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, daarmee zitten we inderdaad in het tweede uur van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij je met leuke activiteiten, lekkere muziek inderdaad. Er komt zo meteen ook nog wat aan. Ben je nou fan van Neil Young, Bob Dylan? Of inderdaad ook nog misschien van de Herman Brood band, zeg maar. En natuurlijk de Wild Roadmans. Blijf lekker luisteren, want zo meteen komt er een leuke activiteit aan. Verder natuurlijk hebben we het weer van rolandsweeronline.nl om 13:30 weer. En natuurlijk de verkeersinformatie, als die er nog komt. Voorlopig staan er geen files, dus we gaan gewoon lekker door naar jouw zaterdagavond inderdaad. Ik heb hier voor je Alex Warren met Ordinary.

The Script, If You Could See Me Now. En daarvoor The Walking on Sunshine, Katarina and the Waves. En ja goed, ik heb een hele leuke activiteit, zoals ik al eerder aankondigde namelijk. En dat is in de check inderdaad 9 augustus. Want morgen om 4 uur, hè, dan kun je eigenlijk vanaf meer jazz bijna meteen doorrijden. In de check is tijd voor Emily's Hardek. En wie zijn dat dan? Ja, er zijn weer 3 ervaren muzikanten op het podium te zien. Dat zijn Dirk van Meij, Arthur Bond en Nico Heiligers. Ze hebben gespeeld in bands zoals The Wild Romans, The Unoriginals, Smokin' Beaver, Paris Dandies en inderdaad The Sunset Travelers. Ook nog in 1996 richtten ze samen de band Emily's Hardek op. En daarmee spelen ze covers van hun muzikale helden zoals Neil Young, Bob Dylan en The Band. Ondanks hun muzikale projecten zijn ze elkaar namelijk altijd blijven volgen. En hun gezamenlijke liefde voor muziek zorgt ook dat ze elk jaar weer samen optreden in een intieme reunie. Dit jaar is dat dus op 9 augustus in de check. Morgen vanaf 4 uur. Het is rolstoel toegankelijk en ook voor volwassenen geschikt. En kinderen staan niet bij. Maar ik denk als kinderen braaf zijn, dat ze ook zeker wel mee mogen komen. En lekker genieten van deze muziek in een unplugged stijl. En waar is de Wild Romans nou bekend van? Ja, onder andere van Herman Brood. En die heb ik hiervoor staan. Never Be Clever.

Ja, wat een lekker nummer is dat toch ook, hè? Ja, slim is hij, ja, zou hij nooit worden, zegt hij al. En zo is dat ook een beetje gelopen met hem. Inderdaad, en daarmee is het nu 3 minuten voor half. Ik ga het even overgeven aan Saskia van Kampen met meer nieuwsoverzicht. We gaan eruit met Massive Attack, Unfinished Sympathy. Ben ik zo weer bij je terug. Tot straks.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen metershoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Park Landen bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken, die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel Saskia. En dan de verkeersinformatie inderdaad. Ja, Saskia ging een beetje voor de beurt met het weer. Dankjewel in ieder geval. Het is 25 graden en wat zal zij? Het blijft de hele week ook lekker. Maandag en dinsdag gaat wat koeler verlopen. Maar eind van de week gaan we zelfs weer terug naar temperaturen van 31 tot 33 graden. En enige verkoeling komt pas vanaf de zondag weer. Dus dat blijft lekker. Ja goed, dank je Saskia. En in ieder geval komt het erop aan voor de verkeersinformatie. Goed nieuws is eigenlijk gewoon helemaal... moet ik zeggen, geen nieuws is goed nieuws. Sarah zegt inderdaad, want ja... Ja, want we hebben inderdaad in de regio geen verkeersinformatie. En wil je toch in de file staan, dan zul je toch naar de A1 moeten tussen Eemnes en Muidenberg. Dat is nog voor Amsterdam. Amersfoort Amsterdam staat inderdaad een afsluiting. En daar is wat vertraging. En dichter bij de Haarlemmermeer zijn er geen files. Dus gewoon lekker gassen. We gaan ook lekker doorgassen naar jouw weekend. Zometeen komt Sarah Larsson eraan. Maar ik heb hier voor je inderdaad niemand minder dan Timber Pitbull met Kisha samen.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzor.

0: muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: Ja, je hoorde Every Little Thing She Does Is Magic van de Police. Ook zo'n lekkere klassieker. En daarvoor natuurlijk Sarah Larsson met Lush Life. Ja, en er is altijd één moment hier zo in mijn deel van Meer in de Middag, zo voor drie, dat ik nog één dingetje mag doen, inderdaad. Want Delano gaat straks in zijn deel van Meer in de Middag de nieuwe supertrack van deze week bekendmaken. Dus ik mag de oude van de afgelopen week nog één keer voor je spelen. En ik heb hier voor je Busy met Yves Berendsen samen. We zijn er, de supertrack van de afgelopen week.
1: Meer Radio Supertrack. Ja, we zijn

fix you. Je hoorde Coldplay met Fix You en daarvoor hoorde je natuurlijk We Zijn Er, de supertrack van deze week. Busy en Yves Berendsen samen en daarmee is het nu een paar minuten voor twee geworden. Dat betekent dat we eruit gaan voor het nieuws van de NOS inderdaad. En ja, we gaan eruit met een nummer om het gewoon maar helemaal compleet te maken hier. We zijn toch bezig. Ik heb hier Moetta nou staan voor je. En, die is van Robert van Hemert en Donnie samen. Dat hebben ze allemaal wel bij elkaar gehad, hè. Ik ben zo weer bij je terug. Tot straks.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
1: William Hultsel.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, inderdaad, meer in de middag luisteren naar. Het is net na twee inderdaad. Je hoorde Year of Summer, Wild Styles featuring Niels Geuzenbroek. Inderdaad, ja goed, en daarmee is het twee uur geworden. We zitten in het laatste uur van mijn deel van meer in de middag. Zometeen om drie uur wordt het overgenomen door Delano. En die gaat tot zes uur ook weer een leuk programma van maken voor je. En dan ja, van zes tot acht hebben we natuurlijk Maurice Gerrits met Groove Connection. Jaap en Max on Air van 8 tot 10. En van 10 tot 12 breken TNT met Tarzantine. Dus hier de boel af. Dus ja, zo gaan we lekker richting jouw zaterdagavond. Zometeen komt Harry Styles eraan. Maar ik heb zo nu voor je 12 to 12 van Somber.

Jordan, de Unforgettable van U2. En een bijzonder uitje wat ik hier heb staan voor je. Zaterdag 15 augustus, volgende week. Maar die kondig ik alvast aan, want die komt in de middag vanaf 2 uur in het Fort Hoofddorp. Dat is bij Fort Knox, bij de molen inderdaad. En dat is een hele leuke reunie / borrel. Ons kent ons. Heeft u vroeger in Hoofddorp gewoond of woont u er nog? Kom dan naar de gezellige reunieborrel bij Fort Knox. Een mooie kans om oude bekenden te ontmoeten, herinneringen op te halen of samen een drankje te drinken. En het kost wel wat natuurlijk. Maar ja, goed, er is een entree en dan krijg je ook nog onbeperkt wijn, bier en fris bij. De prijzen mag ik helaas vanwege het feit dat we publieke omroep zijn niet zo noemen. Maar die kun je vinden op visithaarlemmeer.nl. Je moet in ieder geval, er wordt aangeraden om inderdaad een plek te reserveren. En als we dan toch teruggaan in de tijd, dan heb ik hier voor je een gouden ouwe Wake Me Up When September Comes. Of September Ends, moet ik zeggen, van Green Day.

En met Take My Breath Away van Berlin komen we aan bij... het gaat lekker zo snel met de tijd zo. We komen aan bij 2:30. Ik ga het even overgeven aan Saskia met meer nieuwsoverzicht. Daarna ben ik weer bij terug met weer en verkeer. En we gaan dan natuurlijk lekker het laatste half uurtje in... richting meer in de middag en weer een half uurtje dichter bij jouw zaterdagavond. We gaan eruit met Antoon. Tot het eind van mij.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus... en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Ja, het is vandaag lekker 25 graden vanmiddag. Inderdaad, er waait een matige tot zwakke zuidoostenwind met windkracht 2 tot 3. Ook zondag is er veel zon en ligt de temperatuur weer een paar graden hoger. We komen uit op ongeveer 30 graden maar liefst. Het wordt lekker tropisch. Maandag en dinsdag verlopen weer wat koeler, maar het blijft wel zomers met een graad of 25. De dagen erna keert de hitte weer terug. En vooral donderdag en vrijdag wordt het ook in onze regio lekker heet met 31 tot 33 graden. Enige verkoeling lijkt pas in zicht vanaf zondag, maar veel neerslag lijkt daarbij niet te gaan vallen. En dan de verkeersinformatie. Geen nieuws is goed nieuws. Ik heb hier in de regio in en rond de Haarlemmermeer geen verkeersopstopping inderdaad. Alleen rondom Eemnes op de A1. Maar ja, dat is toch weer een stukje buiten onze regio. Dus als je de A1 niet van Amersfoort richting Amsterdam gaat rijden, dan mag je wel lekker doorgassen richting jouw zaterdagavond. En dat Bruno Mars komt er zo aan. Maar ik heb eerst voor je Kelly Clarkson. My life would suck without you.
6: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

Ja, met Levitating van Dua Lipa komen we aan het einde van mijn deel van Meer in de Middag. Want het is bijna 3 uur, dus ik ga hem overgeven aan mijn collega. En tot 6 uur zijn we nog lekker bij met de activiteiten en lekkere muziek. Van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection. Opgevolgd van 8 tot 10 met Jaap en Max. Samen met Jaap en Max on Air, die er een doldwaze bende van maken. Om 10 uur zullen Tars en Tienes met TNT overnemen tot 12 uur. Zo sluiten we jouw zaterdagavond af. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik weer bij om 12 uur sharp. En ik wens je een fijn weekend, een fijne week. En ik laat jullie achter met Thomas Akta en Paul de Munnik lopen tot de zon komt. Ciao.

de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zometeen een nieuwe Meer in de Middag met onder andere Luke Combs en Madonna. Nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte erbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
6: Delano van Steenwoord.
2: Goedemiddag.

0: Jax Jones. En een hele bekende stem, Ray en You Don't Know Me. En daarvoor nog Luke Combs en Fast Car.
1: Van Steenveld.
0: Goedemiddag, leuk dat jij erbij bent op deze zaterdagmiddag. Het is Delano op je radio, een nieuwe naam op de zaterdagmiddag. Normaal hoor je mij ook op vrijdagmiddag tussen 4 en 6 bij Onderweg. En vanaf nu dus ook op zaterdag tussen 3 en 6. Meer in de middag, ik ben bij je. Of je nou met de weekend schoonmaak bezig bent, of je hangt lekker op de bank, of met dit weer misschien wel in de tuin natuurlijk. Of je bent misschien juist wel aan het werk, het kan allemaal. Ik houd jou de komende 3 uur gezelschap. Meerdere nieuwe rubrieken die ik ga doen. Zometeen de borrelplaat waar jij de muziek mag bepalen. Ik ga het opmerkelijke nieuws van deze week met je doornemen. En ik mag ook de nieuwe supertrack van volgende week bekendmaken. Vandaag 8 augustus 2026. Een mooie datum, want het is 8-8. Hou ik van. Mooi strak. Ze vragen internationale kattendag. We hier in Hoofddorp een hotel zitten, Nieuw-Vennep. Kattenhotel. Nou, het hotel zal waarschijnlijk ontzettend overvol zijn, want het is natuurlijk vakantietijd. En het is vandaag ook de afsluiting van de World Pride in Amsterdam. Daar race ik zo meteen naartoe. Ze heeft er zelf ook opgetreden, trouwens. Madonna in de Ziggo Dome tijdens het World Pride Music Festival in de Johan Cruijff Arena, moet ik zeggen. De geruchten dat ze gaat optreden, zou gaan optreden tijdens de Canal Parade, die bleken allemaal niet waar te zijn, helaas. Het is er meer radio op je zaterdagmiddag. Zometeen Son Mieux en we blijven in de Pride-stemming met Madonna. Dit is Material Girl.

0: tomorrow.
1: Son Mieux.
0: Looking at the clear blue sky.
1: Dark Before the Dawn. Hier op Meer Radio hoorde je ze. En daarvoor nog Madonna en Material Girl. Het is tijd voor jouw zaterdagmiddaggevoel. Het is meer in de middag. Dit is het moment waarop we samen een beetje de borrel gaan openen. Nou ja, over een half uur. Jij mag de muziek bepalen. Elke week geef ik je hier één keuze. Borrel A of borrel B. Twee tracks, één winnaar. En de meest gekke keuzes en combinaties komen voorbij. Daar kom je vanzelf wel achter. Ik zeg altijd, mijn Spotify-lijst die is zo bipolair als ik weet niet wat. En als het kan, dan hang ik er ook nog een thema aan vast. En aangezien het nog steeds World Pride is in Amsterdam, dan doen we een Pride-editie. Welke wil jij horen? Wat wil jij horen terwijl de glazen gevuld gaan worden? Ik heb er twee hele mooie tracks voor je uitgekozen die dus binnen de Pride heel mooi passen. We gaan eventjes luisteren. Wat ga jij bestellen? Borrel A.
2: Borrel A.
1: Chaperone, Pink Pony Club.
2: Borrel B.
1: Of George Michael en Faith.

Dat kan via het e-mailadres naar de studio. Dat is studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Of check even mijn Instagram. Daar kan je ook gewoon op stemmen. Dat is Tis Delano. T-I-S Delano. Want het is Delano. Delano op je radio. Dus stemmen kan voor Pink Pony Club van Chapel Roan. Of stem op George Michael Faith. Dat kan via studio@meerradio.nl. Of via mijn Instagram Tis Delano. Dan zometeen om 4 uur gaan we samen de borrel openen met de borrelplaat. Sam Fender komt eraan, Olivia D. Nu eerst de jeugd van tegenwoordig. Rikke flikke flikke. Dit is Sterrenstof.

0: Sam Fender. En Olivia Dean. En Rain Me In hier op Meer Radio. Daarvoor nog de jeugd om tegenwoordig. En Sterrenstof. Stemmen kan op de borrelplaat, Chapel Roan, Pink Pony Club of George, Michael en Faith. Stemmen kan via studio@meerradio.nl. Borrel A of borrel B. En stuur ook even je telefoonnummer mee, want dan kan ik je opbellen voor een shout-out op de radio. De headlines half komen er zo aan.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
8: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
9: Meer Radio, Haarlemmermeer.
10: Meer in de middag.
1: De Lano van Steenveld.
0: Goedemiddag, dit is Queen Who Wants to Live Forever.

Queen. Die legendarische stem van Freddie Mercury. Je hoorde Who Wants to Live Forever. Ik heb een leuk nieuws voor je. Familiefestival Grazende Zwaan, hier op landgoed Kleine Vennep in Haarlemmermeer, die heeft de kaartverkoop afgetrapt. Van 18 tot en met 20 september viert festival Grazende Zwaan zijn 10e editie op landgoed Kleine Vennep in Nieuw-Vennep. En het is een jubileum. De entree is namelijk gratis voor het festivalterrein. De eerste voorstellingen die zijn vanaf nu in de verkoop voor een feestelijke jubileumeditie vol theater, muziek, circus en een flinke portie ongeremde fantasie. Het wordt jaarlijks georganiseerd door Caravaan, die buitengewoon theater op locatie verzorgen. Goed, de eerste voorstellingen daarvan is de kaartverkoop dus al gestart. En zo zie je ook al meteen waar ze al 10 jaar lang om bekend staan. Het is een soort van mix van theater voor volwassenen, maar ook voor de hele familie. Collectief Absoluut komt met Dixie, een spectaculaire voorstelling midden op het landgoed. Dan heb je ook nog Polderpolitiek. En daar word je getrakteerd op absurdistische cabaretvol, scherpe satire en herkenbare situaties. En ook gezinnen die kunnen gewoon genieten van het programma-aanbod. Groetjes uit Strandwijk aan Zee. Neemt jong en oud mee in een zonnig strandavontuur voor muziek, humor en interactie. En Repelsteeltje, het bekende sprookje, als een soort van verrassende, muzikale en eigentijdse twist. Al 10 jaar gebeurt dit, dat landgoed Kleine Vennep tijdens Grazende Zwaan in een festivalterrein verandert. Je kan een beetje dwalen langs theater op bijzondere locaties, live muziek, circus. Er is van alles te beleven. En de toegang tot het festivalterrein is dit jaar dus gratis. Dus als jij van 18 tot 20 september niet zo heel veel te doen hebt, ga dan even vooral langs bij festival Grazende Zwaan. Het is meer radio op je zaterdagmiddag. Je kan nog steeds stemmen op de borrelplaat. Dat gaat deze week tussen Chapel Rome, Pink Pony Club en George Michael Faye. Zo, ik moest heel even nadenken hoor. Nothing But Thieves komt eraan. Ook de nieuwe band. En nu eerst Ariana Grande. Haar nieuwste, Hate That I Made You Love Me.

0: Nieuwe muziek op meer radio van Sven Chilliers. Chilliers? Singer-songwriter met Zuid-Afrikaanse roots. Op zijn 14e verhuis naar Almelo. Leerde al vroeg gitaar spelen, liedjes schrijven. En inspiratiebronnen voor hem zijn The Beatles en Harry Styles.
1: Meer in de middag met Delano van Steenveld.
0: Nieuwe muziek hou ik van. Wie ook met nieuwe muziek bezig is, dat is Nothing But Thieves. Ja, en je hebt het misschien al een beetje gemerkt, of nog niet, maar er is iets met deze festivalzomer, want ze zijn niet op heel veel plekken te bekennen. Maar daar hebben ze een hele goede reden voor, want ze zijn namelijk bezig met een nieuw album, Stray Dogs. En ze zetten daar eigenlijk toch weer een stapje verder mee. Het begon allemaal met hun megaklapper Evolution. Die ga ik zo meteen voor je draaien. En ze klinken toch wel wat groter en toegankelijker dan ooit eigenlijk. En nou is er een derde single uitgebracht door hun, van dus dat nieuwe album. Toen dacht ik, laat ik gewoon eventjes een heel klein beetje horen. Even kijken hoe het klinkt. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem zelf ook nog niet gehoord. Zo klinkt hij ongeveer.

Baby Cool heet deze plaat. Wat vind je ervan? Ja, klinkt wel een beetje als Nothing But Thieves, maar het is toch een beetje allemaal ontzelden. Ik zou niet willen zeggen cliché, maar goed. Het is meer radio op je zaterdagmiddag. Je hebt meer in de middag opstaan. Delano op je radio. Je kan stemmen op de borrelplaat. Die gaan we zometeen om 4 uur draaien. Dat kan via studio@meerradio.nl. Stuur ook even je telefoonnummer mee. Dan kan ik je opbellen waarom je nou voor die plaat hebt gekozen. En je kan ook stemmen via mijn Instagram. Dat is Tis Delano. Dat is T-I-S Delano. @TisDelano. Of dus studio@meerradio.nl. Pink Pony Club van Chapel Roan. Of Faith van George Michael. Dit is Nothing But Thieves.

0: and Evolution. Ik kan geen genoeg van die plaat krijgen. Ik ben bezig met de borrelplaat. Het moment waarop jij kan stemmen op wat jij eigenlijk wil horen. Om 4 uur gaan wij samen de weekendborrel opentrekken. Ik heb er 2 keuzes voor je. En ik denk, ja, laat ik ze nog heel even aan je horen. Want anders dan, ja, kom je ook niet heel ver natuurlijk. Ik heb er 2 platen voor je uitgekozen. We beginnen eventjes met borrel A.
1: Borrel A.

0: meerradio.nl. Zometeen het nieuws van mij. Nu krijg je dat van mij.
1: Is het warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Ik wil dus eerst nog even Elton John voor je draaien. Dus die ga ik nu voor je draaien en dan gaan we naar het nieuws toe. Dit is I'm Still Standing.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zometeen de borrelplaats, nu eerst de NOS.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
1: De Lano van
2: Veenveld. Goedemiddag.

0: Luis Fonsi en Sebastian Yatra en Date la Vuelta. Dat heb ik volgens mij eens goed gezegd, toch?
1: De Lano van Steenveld. Meer in de
0: middag. Goedemiddag, het is Meer in de Middag hier op Meer Radio. Leuk dat je luistert. Je hebt hem opstaan op Meer Radio. De Lano hier. Een nieuw geluid. Voortaan hoor je mij hier op de zaterdag met allemaal hele leuke rubriekjes en dingetjes. Later dit uur heb ik die iets later. Ik moet nog eventjes precies kijken wat ik wanneer heb. Kijk, je kent dat wel als je gaat verhuizen. Heb je allemaal kastjes en dingetjes. En dan ga je dat een beetje allemaal inrichten. Waar wil ik iets hebben? En dan kom je later toch achter. Oeh, dat moet toch beter hier. Of dat kan ik toch beter daar. Nou, dat is het een beetje. Ik neem dit huis over. Dat ga ik nu opnieuw inrichten. Maar hier en daar, ja, kan er nog wat geschoven worden. Het is uur 2 van Meer in de Middag met de uitslag van de borrelplaat. En het zal je misschien niet verbazen, maar het is een 100% score geworden voor...
1: Borrel B.
0: George Michael, dit is Faith.

'Cause I gotta have faith. George, Michael en Faith hier op Meer Radio. Ik heb net één stem gekregen in de mailbox. Maar dat was niet helemaal een stem. Dat was Bloemenvaas. Van Ingrid. Ik probeer haar nu even te bellen, maar... Ik krijg haar net niet te pakken.

Je hoorde Cloud en App en Vloed hier op Meer Radio. Ja, dit jaar en eigenlijk ook wel een beetje vorig jaar, dat was echt het jaar van Somber. Het begon allemaal met zijn debuutalbum I Barely Know Her en verkocht zowel Noord-Amerika als Europa uit. Hij heeft op meerdere festivals gestaan. Ik bedoel, en dat zijn ook niet echt de minste festivals. Denk dan eventjes bijvoorbeeld aan een Seagat. Dat is in Budapest, heel groot festival. Pukkelpop, Lowlands, Coachella. Hij is goed aan de weg aan het timmeren, echt zijn jaar. Twee breakout hits op zijn naam staan en ook een Grammy-nominatie. En dat allemaal met 20 jaar oud. Nou, dat muziek maken, dat zat van kleins af aan wel in zijn bloed. Nou, hoe klinkt dat dan? Nou, dat klinkt dan ongeveer zo. Dit was 2019. Die begon het allemaal mee. Nu zijn we inmiddels hier in 2026. Ik krijg er geen genoeg van en ik denk jij ook niet. Het is jouw zaterdagmiddag meer in de middag met Delano op je radio. En dit is Somber en Homewrecker.

0: Jesse J. En B.O.B. En het prijskaartje. Price tag hoor je hier op Meer Radio. Het is jouw zaterdagmiddag. Ik ben bij je. Of je nou met de schoonmaak bezig bent. Of lekker in de tuin zit met die borrel. Of misschien ben je wel aan het werk. Ik draai de lekkerste platen voor jou om de zaterdag door te komen. Kate Ryan komt eraan. De hoofdpunten uit het nieuws. Nu eerst af Monsters and Men. Little Talks.
1: Walking around this old and empty house.
2: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: De Lano van Steenveld.
4: Goedemiddag.

0: Mr. Know-it-all.
1: Ja, was ik, toen ik jonger was, was ik dat ook altijd wel een beetje een bedweter.
0: Bente die is lekker bezig met gierende gitaren, goede songteksten en catchy melodieën. Een dromerige, emotionele poptrack die perfect past bij ja, warme autoritten, zonsondergangen en eindeloze zomeravonden. Ik heb het over 3-2-1. Draait om de hoop die terugkomt zodra je iemand weer ziet na ja, een periode van afstand. Het verlangen, de onzekerheid, het vasthouden aan liefde. Zelfs wanneer alles ja, toch een beetje wankel voelt. Zinnen als, waar is de explosie nou? En dan komt het weer goed. Laten horen hoe iemand ja, blijft hopen op bevestiging en verbinding binnen die relatie. Ja, en ondanks die ja, toch wel emotionele lading voelt de plaat niet heel zwaar aan. Integendeel, de plaat ademt zomer. Je hoort eigenlijk meteen dat het toch wel een beetje typisch Bente is. Dromerig, persoonlijk en filmisch. Zo met je muziek aan en dan met je hand zo uit het autoraam, terwijl die zon langzaam ondergaat. Een echte zomerbanger. En dat ze lekker gaat, dat is wel te merken. Ze heeft namelijk een goede festivalzomer erop zitten. Rock Werchter, Pinkpop, Paaspop, Concert at Sea. En de komende weken staat ze nog op het festival Strand in Utrecht en Appelpop. En morgen op Zandstok Festival in de kop van Noord-Holland. Je hoort er nu met 3, 2, 1 op meer radio.

Heather B. met Jess Glynn. Nou, toen Clean Bandit die plaat had gemaakt, wilden ze heel graag Jess Glynn op die plaat hebben. Kan jij deze inzingen? En ze heeft wel 3 keer nee gezegd, totdat haar manager-agent zei: doe dat nou, alsjeblieft, want dit wordt een hit. En dat was het destijds ook, een vrij goede hit. Het is meer radio op jouw zaterdagmiddag. Delano hier, hoi. Gabrielle Chilmi komt er zo meteen aan. Eentje uit de oude doos. Nu eerst Miles Smith. We gaan even dansen.

0: Wanna Dance. En dit was Gabriella Chiomi. Sweet About Me. Ik had nog even iets in mijn koptelefoon aanstaan en dat klonk heel hard. Ik heb eerder dit uur en vorige uur natuurlijk de borrelplaat gedaan waarop je kon stemmen. En er komen nog steeds allemaal mailtjes binnen met het spelletje woordraden. Nou, dat hebben we net niet gedaan. Het goede antwoord was of borrel A of borrel B. En mensen die sturen in vaas en bloemenvaas. Dat wordt normaal gespeeld op de... Op de zondagochtend. Mijn collega Maurice is inmiddels aangeschoven van de Groove Connection.
1: Ongelooflijk.
0: Die was binnen.
1: Serieus?
0: Ja, serieus, ja.
1: Ja, het is maar hoe je het uitlegt.
0: Het is maar hoe je het uitlegt. Het was, dus. Het was geen Pink Pony, of het was een bloemenvaas.
1: Ja, wat is het nou? Is het nou borrel A of borrel B?
0: Ja, het is uiteindelijk borrel B geworden.
1: Ja, het is borrel B
0: geworden. De meeste
1: geworden,
0: stemmen voor George Michael en Faith kwamen binnen.
1: Oh, dat is op zich goed.
0: Op zich ja, goed. Het was geen vaas, geen bloemenvaas. Het was George Michael en Faith. Goed, morgenochtend dan wordt door de andere Maurice het spelletje gespeeld in de ochtendshow. Je bent lekker vroeg binnen al.
1: Ik moest er even wat eten en zo. En ik moest natuurlijk even voetbal kijken.
0: Oh, en hoe gaat het met het voetbal?
1: Ja, het gaat niet zo goed.
0: Uit Eindhoven.
1: Nee, Eindhoven gaan niet schelden. Ik kom in Nijmegen.
0: Nee, sorry, Nijmegen.
1: NEC speelt nu tegen Telstar.
0: Gaan we meteen weer
1: en die staan gewoon met 0-2 achter.
0: Dus 0-2.
1: Dat gaat lekker.
0: Dat gaat lekker, Marieus, inderdaad.
1: Niet inderdaad.
0: Nee, niet zo. Het nieuws komt er zometeen aan. Ook muziek van Cascara, Taylor Swift. Nu eerst Antoon. Dit is Blindelings.
2: Sorry dat ik jou mee moest nemen. Naar mijn paradijs vol problemen. Maar spanning is hier genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend. Maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Delano van Steenveld.

0: classic in het eigen genre. En dat genre heet Eurodance.
1: De Lano van Steenveld.
0: Cascada en Every Time We Touch hier op Meer Radio. Het is jouw zaterdagmiddag. De Lano hier. Hoi, uur 3 van Meer in de Middag. Show nummer 1 met mij en zonder Ton. Voortaan hoor je mij op deze plek. En ik ben nog een klein beetje bezig met het huis inrichten. Maar geloof me, over een paar weken dan is dit huisje hier op de zaterdagmiddag echt mooi ingericht. Zometeen een nieuwe rubriek. Het opmerkelijke nieuws dat mij deze week een beetje is opgevallen. En waar jij dan weer op maandag mee kan pronken bij de koffiemachine. Nieuwe muziek komt eraan van Cameron Whitcomb. Ook Olivia Rodrigo, nu eerst Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Of dit weer een zo'n eendagsvlieg is met zo'n typisch gitaartje, of dat hij aan blijft slaan, dat gaan we afwachten. In ieder geval klinkt goed. Het is tijd voor de eerste, of eigenlijk een beetje de tweede rubriek van deze Meer in de Middag. In deze rubriek neem ik jou mee met het meest opmerkelijke nieuws van de week. Wat mij zeg maar is opgevallen. Nieuws waarvan jij maandag denkt, oh, daar kan ik wel mee pronken bijten bij het koffiezetapparaat. Ik zet jou ook gewoon aan, Maurice.
1: Ja, ik ben er zeer nieuwsgierig.
0: Neem het samen even door.
1: Lekker
0: nog. Ik was als kind altijd heel erg van het verkleden. Van cowboy lazer tot en met politiepetten. Mm-hmm. Nou, een 26-jarige man uit Wales die dacht dat ook. Die heeft een 200 pond boete gekregen. Omdat hij op het dak van een ziekenhuis naar patiënten aan het kijken was. Maar dat deed hij niet zomaar, nee. Dat deed hij in een outfit die leek op die van Magere Hein. Oftewel, de dood. Nou, dat verwacht je, wil je ook niet bij een ziekenhuis natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Er werd gezien op het dak van het ziekenhuis een zwarte cape met capuchon. En stond ongeveer een uur naar omstanders te kijken.
1: Ja.
0: Uiteindelijk toch de politie en de brandweer gebeld. En die hebben hem van het dak afgehaald.
1: Mm.
0: En er was nog iets anders. Want hij moest ook nog een boete van 200 pond betalen. Omdat hij kattenvoer had gestolen uit een dierenwinkel.
1: Had hij honger?
0: En drinken uit de supermarkt. Ik denk inderdaad dat hij wel honger had. Ja, wat
1: godverdamme.
0: Heel vies. Wat vinden wij daarvan?
2: Vind ik heel raar.
1: Ja, dat vind ik ook. Is ook heel raar.
0: Heel raar. Mm-hmm. En de volgende, iets leuker. Een Italiaanse vuilnisophalers die hebben geholpen bij het zoeken naar een loterijticket dat 1 miljoen euro waard was. Ja, echt waar.
1: Ja.
0: Lot kwijtgeraakt, in de prullenbak geraakt. En die mevrouw dacht, oh nee, mijn lot. Dus die vuilnismannen, die zijn dus al dat vuilnis gaan doorzoeken overal waar dat mogelijk zou kunnen liggen. En die hebben dat lot teruggevonden.
1: Oh.
0: Ja, teruggebracht naar de winkel. Die mevrouw kon dat lot ophalen. En die
1: is een
0: miljoen euro rijker.
1: En vindersloon?
0: Vindersloon, dat staat er niet helemaal bij. Oh, nee. Ja, even kijken. De winnares heeft beloofd om alle extra kosten te gaan dekken. Dus dat is wel
1: okay.
0: En ze helden van emotie. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Zou ik ook doen met 1 miljoen?
0: 1 miljoen euro, dat wil ik ook wel.
1: Doe bij 1000 euro al, dus dat maakt niet uit.
0: Ja, precies. Dat vind ik ook prima. 500 word ik ook al blij van.
1: Ja,
0: iets,
1: zeker.
0: Alles. Gewoon een minuutje van de McDonald's. Ja. Maakt niet uit, als je maar betaalt. En dan de laatste. De inwoners van een dorpje uit St. Mary's, dat ligt in Canada, die kunnen eindelijk weer ademhalen. Oh. Letterlijk ademhalen.
1: Ja.
0: Er was dus een hele oude visfabriek. En die was inmiddels vervallen.
1: Ik voel hem al.
0: En die 110 tanks met een soort van vissaus, dat hebben ze gewoon laten staan.
1: Oh.
0: En in elke tank zat zo'n ongeveer 11.000 liter aan gefermenteerde vissaus.
1: Ach, godverdamme. Oh, dat gaat stinken, jongens.
0: Ja, dat gaat heel erg stinken. Dat bedrijf raakte in verval. Ramen waren gebroken. Dak waaide er vanaf. Een storm die heeft in januari een muur omvergeslagen.
1: Ja.
0: Die saus die is gewoon blijven fermenteren, terwijl die bacteriën dus hun werk deden.
1: Uh-huh.
0: Die inwoners die konden dat ruiken. Dus als dan de wind zeg maar op een bepaalde manier stond, dan was dat hele dorp, dat was gewoon één groot visdorp eigenlijk geworden.
1: Ja.
0: De ergst rottende vis die je ooit in je leven hebt geroken, maar dan 100 keer erger.
1: Oh nee.
0: Dus dat is niet gewoon de visafslag bij Volendam. Nee, dat is het niet. Ja, en die inwoners die waren eigenlijk wel een beetje boos. Die zeggen, ja, we hebben tientallen jaren hebben wij in deze stank gezeten en niemand heeft er wat aan gedaan. Ook de lokale overheid had zoiets, nee, dat ga je maar gewoon zelf betalen. Uiteindelijk is het helemaal gelukt om dus wel een partij te vinden die de werkzaamheden gaat doen. En dat is nogal een klus.
1: Want?
0: De vaten die worden eerst leeggepompt. En dan wordt dat wat eruit komt, dat wordt dan gemengd met turf. En dat gaat dan die vloeistof absorberen.
1: Mm-hmm.
0: En dat wordt dan allemaal opgezogen, getransporteerd naar een put. Die is uitgegraven.
1: Ja.
0: Bekleed met een soort van speciaal folie met een hoge dichtheid. Zoals die ook in stortplaatsen gebruikt wordt. Mm-hmm. Zodat dat niet een beetje door die ondergrond kan, kan lekken. En dat is nogal een unieke klus. Het is natuurlijk geen standaard afval.
1: Mm-hmm.
0: Dus, die vissaus. Ik ben heel blij dat ze in ieder geval normaal kunnen gaan ademen. Wil je weten hoeveel het hele project gekost heeft?
1: Oh, doe dat. Dat vind ik altijd leuk. Komt-ie?
0: Omgerekend 1,21 miljoen euro.
1: Oké. Okay.
0: Zoveel kost die operatie.
1: Zou ik er ook voor over
0: dat
1: hebben.
0: Zou ik ook wel voor over hebben.
1: Misschien kan die mevrouw voorbij springen.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: viswijf.
1: Ja, viswijf.
3: Tot 6 uur. Meer in de middag. Met Delano van Steenveld.
0: Volgende week meer opmerkelijk nieuws. Nu eerst Olivia Rodrigo.

Direct hoor je een 90s kid hier op Beer Radio. Dat ben ik ook wel een beetje als ik uit 96 ben. Maar ook weer net niet genoeg om dat echt te kunnen meemaken. Goed, you're the direct. Nu DJ Frank Summer Mix. Dit is Summer Jam. En zometeen de headlines op half.

0: en de nacht bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meerradio. De hele dag jouw nieuws en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio.
3: Haarlemmermeer. Meer in de middag.
1: Delano van Steenveld.

0: No speak Americano, Yolanda Bicou. Ja, ik spreek vooral espresso in dit geval, hoor.
1: Meer radio, super track.
0: En aan de telefoon, heel leuk, Esmee Peters. Esmee, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Delano.
0: Hey, leuk dat we heel eventjes kunnen bellen, want jij bent echt talent hier uit de regio, uit Haarlemmermeer.
2: Nou, wat een eer dat je dat zo zegt.
0: Waar van Haarlemmermeer kom je vandaan?
2: Ik kom zelf uit Haarlem.
0: Haarlem, oh, dat is ook wel, wel goed de regio.
2: Ja, zeker.
0: We gaan eventjes met jou bellen, want we hebben natuurlijk elke week hier bij Meer Radio de Supertrack. En er kwam een track ons gehoren en toen dachten wij, ja, dit is lokaal. Die moeten wij eigenlijk wel gewoon als Supertrack gaan bestempelen. Van D'Angelis. En dat is dus een muziekproject van een bassist waarmee je mee hebt samengewerkt. En kan je misschien heel even kort vertellen, wat houdt dat muziekproject in? Want het is niet gewoon een album met allemaal nummers, maar allemaal verschillende zangers en zangeressen die dan op verschillende plaatsen. Kan je uitleggen van hoe zit dat project precies in elkaar?
2: Ja, zeker. Nou, ik ben in 2024 ben ik benaderd door Frank van Engelen en hij is inderdaad bassist. En hij had een project en hij zei, joh, ik zoek eigenlijk nog een vaste zangeres voor het project. Het is eigenlijk een beetje het Steely Dan-principe. En voor de mensen die Steely Dan kennen, die weten dat Steely Dan nooit eigenlijk een soort van vaste formatie had. Mm-hmm. Dus je had de songwriters en daar zaten de muzikanten omheen. En Frank was in de studio geslagen met eigenlijk een beetje crème de la crème van muzikant van Nederland, moet ik zeggen. Mm-hmm. En besloot hij eigenlijk verschillende zangers en zangeressen uit te nodigen voor die plaat. Mm-hmm. En ik ben er eigenlijk later bijgekomen. En misschien wel even leuk om te vertellen dat ik dus nu zeg maar samen met Frank dus het vaste gezicht, het vaste team achter D'Angelis ben. Dus met z'n tweetjes zijn wij een soort van de vaste kern. En de rest is eigenlijk allemaal erbij gevraagd. En zo kijken we eigenlijk per track van nee, wie past er bij dit nummer en wie kunnen we uitnodigen?
0: Oké, dus het was eigenlijk niet de bedoeling dat je erbij zou komen, maar het werkte en klikte zo goed dat je gewoon onderdeel nu bent geworden van D'Angelis.
2: Ja, het was eigenlijk zo dat Frank heel erg zat te denken van, ja, hebben we nou een vast gezicht er maar nodig? En inderdaad, het klikte gewoon super goed. Dus ook voor het nieuwe album, misschien wel leuk om gelijk te vertellen, het nieuwe album waar we aan werken, heb ik ook echt meegeschreven. En zijn we echt een soort van het duo daarachter. En klopt, ben ik blijven plakken. Ga ik ook niet meer weg.
0: Wauw, cool. Dus betekent dat je dan ook op alle tracks te horen bent? Of dat niet?
2: Klopt, ja. Ja, dus voor de volgende singles ben ik inderdaad de vaste zangeres op de platen.
0: Oh, dus niet meer dan meerdere zangers en zangeressen, maar jij bent de volgende album. Dat is eigenlijk een beetje jouw album, jullie album.
2: Dat is echt ons album. En de muzikanten eromheen, die zijn inderdaad dus niet vals. Dus die zijn echt letterlijk per track geselecteerd van oké, wie horen we echt op deze track? Wie is te gek? We hebben natuurlijk wel met het afgelopen album hebben we natuurlijk heel veel muzikanten leren kennen. Waarbij we echt wel weten van wie past echt in dit straatje? Mm-hmm. We zien het alsnog wel als een project. Maar ja, nu ben ik er gewoon vast bij.
0: Kan je eens uitleggen, jij weet dat waarschijnlijk als natuurlijk echte zangeres. Wat is dan het verschil tussen een project en een artiest? Wat is dat verschil in die woorden, zeg maar? Wat betekent dat dan?
2: Nou ja, een project. Eigenlijk is het gewoon begonnen als een project. Omdat Frank heel graag zijn muziek wilde uitbrengen. Hij had alles op de plank liggen en het begon weer te kriebelen. Frank kun je misschien kennen als oud-bassist van Garde Noord. Ja. En op een gegeven moment begon het weer heel erg te kriebelen bij hem. En hij had zoiets van, ja, ik wil die nummers weer uit gaan brengen. En het is dus eigenlijk als project begonnen. Maar misschien kun je ondertussen wel stellen dat ik een beetje de artiest van D'Angelis aan het worden ben.
0: Ja, dus dit wordt dan meer dan een project.
2: Absoluut, ja, zeker. Ja, en dat is wel leuk, want gaandeweg merk je gewoon wat werkt wel, wat werkt niet. En omdat wij gewoon zo'n goede muzikale klik hebben met z'n tweeën, mondt het uit tot iets groters. Dus misschien zijn we gewoon inderdaad nu wel gewoon D'Angelis, de artiest, of ben ik dat in mijn eentje? Dat voelt heel gek om te zeggen, want we zijn natuurlijk wel echt een schrijfsteam samen. Ja. Maar je zult mij veel gaan horen en zien.
0: En waar is jouw...
2: Als het gezicht van.
0: Als het gezicht van, heel mooi.
2: Ja.
0: En nou ja, de stem natuurlijk vooral een beetje van.
2: Absoluut, ja.
0: En waar is jouw muzikale reis een beetje begonnen? Hoe lang ben je al aan het zingen? Wat was jouw startpunt?
2: Mijn startpunt, nou, dan moet je eigenlijk nog verder terug. Dan moet je teruggaan naar toen ik 8 jaar was. Ik wilde heel graag op vioolles. Vraag me niet waarom, maar ik heb heel lang viool gespeeld. En ik was 16, ik was lekker aan het puberen natuurlijk. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik vind dat helemaal niet meer leuk, dat viool. En ik vond het ook niet echt heel erg hip meer. En toen was er een soort van talentenjacht op de middelbare school. En ik dacht, ja, dat lijkt me wel leuk om mee te doen. En geen idee hoe ik daar ook weer bij kwam. Maar ik trok de stoute schoenen aan en toen ging ik zingen. En toen kreeg ik hele goede reacties erop. En dacht ik, tof, hey, dit is leuk. Toen ben ik zangles gaan volgen en eigenlijk heel kort daarna... ik geloof dat ik 18 was dat ik zangles nam. En op mijn 19e was ik klaar met de middelbare school. En toen ben ik eigenlijk meteen conservatorium gaan doen. Dus dat is heel snel gelopen.
0: Oh, wauw. Dus je bent al vroeg begonnen, snel die viool laten staan en vervolgens gaan zingen.
2: Precies. Dat was het. Ik dacht echt, okay. Ja, dit is wat ik wil gaan doen. Ik wil gaan zingen. Ik wil creatief bezig zijn. En daar heb ik ook eigenlijk gewoon heel veel muziek leren schrijven. Dat is eigenlijk wel hetgene wat mij het meeste voldoening geeft.
0: En vooral het schrijven?
2: Ja, dus echt de teksten schrijven, de melodieën verzinnen. En dat is ook echt gewoon waar ik hier bij die Angelus lekker mijn ei in kwijt kan.
0: En waar schrijf je dan graag over? Wat is dan, ben je iemand van de liefde of juist van het verdriet of meer van de vrolijkheid? Waar put jij je inspiratie uit?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is wel grappig. Kijk, normaal schrijf ik, ja, dus je zit altijd wel echt een persoonlijke touch erin zien hoor. Of een thema wat speelt of waar ik of Frank heel erg mee spelen. En het grappige is eigenlijk, toen Frank met de opzetjes van de nieuwe liedjes kwam, want dat is misschien wel leuk om daar een beetje op te focussen op het komende album.
0: Ja.
2: Dan heb je eigenlijk een opzet van een nummer. En het is gewoon heel grappig, want ik hoorde iets. En toen dacht ik, dat valt gewoon binnen of zo. Ik had in één keer een lijntje, een melodie wat binnenviel. Een stuk tekst wat binnenviel. Ja, ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar soms is het natuurlijk ook gewoon heel erg dat je een liedje, een uptempo liedje hoort met bepaalde vrolijke akkoorden. Ja, dan ga je misschien minder snel een zielig, treurige tekst erbij schrijven, om het zo te zeggen. Dus het is een beetje natuurlijk zo gekomen. En het zijn zeker levensthema's wat echt terug gaat komen. Dus het is een beetje beide. Ik denk dat iedereen die onze nummers luistert er wel wat in kan vinden. Zichzelf misschien, of een eigen situatie daarin kan herkennen.
0: Ja. Kijk even naar mijn collega Maurice aan de overkant. Maurice, heb jij een vraag voor Esme?
3: Ja, als ik het allemaal zo hoor. Trouwens, Esme, goeiedag.
2: Hey, goeiemiddag.
3: Past jullie samenwerking een beetje als een oude jas?
2: Ja.
3: Oud en vertrouwd, terwijl je eigenlijk net pas bezig bent.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, dat zeg je heel goed. Dat klopt. Het is echt alsof Frank en ik elkaar al veel langer kennen. Dus
3: ja, dat is wel iets wat je moet koesteren, denk ik.
2: Ja, zeker. En ook onze passie voor oude muziek.
3: Mm-hmm.
2: Dat is tegenwoordig ook nog best lastig. Tenminste, ja. Iemand die echt muzikaal op één lijn kan zitten met jou. En wat ook leuk is gewoon dat het schrijven voor dat nieuwe album, dat is zo snel gegaan. Het klikte gewoon meteen. Dus klopt helemaal wat je zegt.
3: Ja, en die zeg maar die oude ziel die je hebt, heb je dat van huis uit meegekregen? Of ben je dat zelf gaan ontdekken?
2: Nee, een beetje. Ik moet je zeggen, ik heb echt één zwakte en dat zijn echt de 80's. En dan,
3: mijn tijd.
2: En dan heb ik het niet over de poprock, maar zeg maar echt de 80's gewoon. Dat ken je natuurlijk wel.
3: Alexander O'Neill, dat soort. Janet Jackson, James Ingram, dat.
2: Ja, precies, juist. En dat is een beetje mijn guilty pleasure.
3: Mm-hmm.
2: En ja, dat heeft Frank ook enorm. Want Frank is echt de grootste level 42 sucker, noem ik het maar.
3: Ja, ik ken hem.
2: Dus dat is wel heel erg leuk dat we samen dat... die passie voor die stijl hebben ontdekt. En je zult ook merken dat die muziek steeds meer een beetje daar naartoe gaat neigen. Want we zijn er toch wel heel erg door geïnspireerd. Dus,
3: en die muziek komt sowieso al helemaal terug, hè, tegenwoordig.
2: Absoluut. absoluut. Ja.
0: Heel veel invloed inderdaad uit de
3: Ja, heel veel.
0: Het is niet mijn tijd. Ik ben natuurlijk van iets daarna. Maar het klinkt wel goed in de oren.
3: Ja, het klinkt heerlijk.
0: Ja.
3: Je zou willen dat je een kind van de ethisch was. Echt.
2: Ja, ik kom nog net uit de ethisch.
0: Ja,
2: net.
3: Ja, ja, ja.
0: En Esmee, kan je ons wat vertellen over de plaat America?
2: Ja, dat kan ik zeker. Ja, de plaat America. Nou, dat is dus eigenlijk de eerste single van het nieuwe album. Zo moet je het zien. En dat is...
0: Hoe heet het album?
2: Daar hebben we nog geen naam voor, weet je dat?
0: Nog geen naam?
3: Nou, nee, luisteraars, shoot.
2: Luister. Ja, luister. We hebben wel echt, tuurlijk, er liggen liedjes klaar. Want dit is natuurlijk maar het begin van het tweede album. Hè. Het vorige album is eigenlijk net pas uit. Nee, dat hebben we nog niet bedacht. En we zijn ook heel erg over het bakkeleien. Want je zult ook merken, als jullie straks de andere liedjes gaan horen die uitkomen, het is echt een mengelmoes van verschillende stijlen. We zijn echt super geïnspireerd door heel veel verschillende artiesten. Dus dat kan ik je nog niet eens vertellen.
0: Okay, nou...
2: Maar, maakt niet uit. America zelf is een plaat die, die neemt je sowieso wel terug in de tijd als je hem hoort, hoop ik. Het is een, over jasjes gesproken. Het is een oud jasje, maar er zitten absoluut moderne invloeden in. En het liedje America, dat gaat eigenlijk over een soort van the American Dream. We hebben een droom om door te breken. Is het gras echt groener aan de overkant? Dat is de vraag. Maar het gaat eigenlijk, dit liedje gaat heel erg over onze, eigenlijk naar over onze tocht naar, roem wil ik het ook niet noemen, maar wel, hoe kan ik dat nou het beste omschrijven? Het is eigenlijk, omvat het onze reis om echt groter te worden en hopelijk ontdekt te worden. Zorg dat zoveel mogelijk mensen onze muziek luisteren. En daarvoor gebruiken we merken eigenlijk als metafoor.
3: Nou, zullen we maar gaan luisteren dan?
0: Ja, ik wou het
2: graag.
0: Dan denk ik, dan
2: heb ik jullie nieuwsgierig gemaakt?
0: Zeker, zeker. Ik denk, je mag hem ook gewoon zelf gaan aankondigen. En dan gaan we hem draaien. Dus Supertrack van aankomende week. Die hoor je om de paar uur. Komt hij voorbij. Kondig hem maar aan, Esmee.
2: Oh, supertrek. Lieve luisteraars van Meer Radio. Dit is The Angelus met America.

0: De supertrack van aankomende week, America, op meer radio. Dit was er voor mij. Mijn eerste uitzending hier op de zaterdagmiddag, meer in de middag.
1: Het was ook echt je eerste.
0: Het was ook echt, nou ja, mijn eerste op deze zaterdag.
1: Ja, nee, zo bedoel ik het.
0: Nee, zeker. Ik vond hem heerlijk. Ik heb eigenlijk wel weer zin in om de volgende week ook weer te zijn met mijn opmerkelijke nieuws en de borrelplaat.
1: Nou, wat let je?
0: Wat let je? Nou ja, niks. Ik ben de volgende week gewoon weer.
1: Hey,
0: aangeschoven vanaf het begin, maar zometeen zijn het jouw uren. Maurice, wat kan je ons alvast een klein beetje vertellen over zometeen?
1: Nou ja, natuurlijk hoorden we van de week dat Tony Scott was overleden. Dus ik ben gisteren mijn eigen kleine studiootje ingedoken. En hebben een soort hitmix gemaakt van hem. Dus een minuutje of 10 lang. Dat gaan we sowieso doen. Eventueel stilstaan bij ook het overlijden. Dat is een trieste week. Van William Orbit.
0: Ja.
1: Adagio for Strings deed hij natuurlijk. Maar natuurlijk ook het in mijn ogen het beste programma van album van Madonna ooit. Ray of Light. Kan ook van zijn hand af. Dus dat. En veel nieuwe muziek. Lekkere versies. Re-edits. Er komt echt van alles. Komt er langs.
0: Ik zou zeggen.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

misschien wel een van de allerbeste Madonna-platen ooit, hè? Ray of Light in het begin van deze Groove Connection. En waarom draai ik deze track? Ja, ik draai het omdat hij geproduceerd is door William Orbit. En die man die is gisteren, zo is het bekend geworden, op 23 juli overleden. Vandaag staat Madonna even stil bij hem op haar Instagram-pagina. Met wie ze dus veel heeft samengewerkt. Vrijdag werd dus bekend dat hij op 69-jarige leeftijd is overleden. De Amerikaanse zangeres zegt dat ze door hem op een andere manier naar muziek is gaan kijken. Ja, ik hoop ook luisteren dan. Dat zou op zich wel lekker zijn, toch? Goed, welkom Groove Connection. Dit is 8 minuten over 6. Op jouw favoriete fijne zaterdag. Aircootje staat aan. En ja, trouwens, over overleden mensen gesproken. Straks een heuse tribute aan de chief himself, oftewel Tony Scott.

0: Volgens mij kwam die uit 1995. Mag niet liegen, hè? Nee. De house, Hurley's House Mix. Kim Simms hoorde je. And too blind to see it. Ja, zoals ik al zei, het is een beetje een trieste week voor de Nederlandse popmuziek. Eerst Johnny Kaagman. En natuurlijk werd eergisteren bekend dat Tony Scott is overleden. Oftewel The Chief. Vaandeldrager van het genre hip-house. En dat is gewoon vrij vertaald hip-hop met house. Ja, zo moet je dat zien. Eind 2014 kreeg Peter van der Bos van, zo heette hij in het normale leven, de diagnose MS, spierziekte. En er werd nog een eindconcert van hem, een soort van benefietavond voor hem georganiseerd in 2016. Peter van der Bos, ja, de ziekte die heeft hem ingehaald. Toen ik het hoorde, ben ik mijn thuisstudiootje ingedoken. En dat heeft geresulteerd in het volgende.
1: Now, this is what I try to get across in rap records. Rap music gets directly to the point. It's direct information. It's a dictation and it's a definition on how we living.

0: Welke woorden kies ik uit om jou uit te nodigen, te luisteren naar mijn verhaal? Zonder scheldwoorden, want dat kan afstoten. Maar woorden die uitnodigen om te leren luisteren. Oké, dat is wat je bedoelt. En dat is omgezet in woord, muziek, beeld, dans, geschiedenis.
1: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Vanavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beijerland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is The Groove Connection, Maurice Gerrits.

99, wat een fijne klapper is dit, hè. Gewoon geschikt op een zaterdagavond zoals deze. Avant-garde, de Club Extended, Jordan, Get Down hier in de Groove Connection. 7:30 is het daarmee geworden. Ja, deze plaat komt origineel uit 1984. Hij is al lang niet meer onder ons, hoor. Ik heb het over Bobby Womack. Even edit. Het is Germany. Ja, die maakte deze edit. Je hoort Tell Me Why.

Ja, op zijn lekkere warme zaterdag als dit gaat in de rit als zoete koek. Zeker. Oi, oi, oi. Oscar de Jong, Wim Plug en Mark Kneppers. Oftewel, kraak en smaak. Uit Leiden komen ze. When the magic comes. Ding is echt net uit. Wat een plaat is dat, zeg. Och, zo fijn, zo fijn. Goed, het is 13 minuten voor 7. De afgelopen week hebben jullie natuurlijk alleen maar een mixer kunnen luisteren in de Groove. Omdat ik een beetje op vakantie was. Dat betekent dus ook dat ik een klein beetje achterloop. Alvast een beetje mijn excuses daarvoor. Straks hoor je Mark Lower, zijn nieuwe. Maar eerst Da Lucas samen met Amanda Wilson.

Oh, van een fijne trek, hè? Hij is van, even kijken, Mark Lower, Derek McKenzie en Sarina Vorn. Van een fijne trek. Hey, heel fijn. Ga dan vaak horen, The Groove Connection. Eyes Across the Room, hoorde je. We gaan eventjes naar 1992. Toen stond er een Italiaans elektronisch muziekgroepje op. Ja, echt. Maakt alleen maar muziek begin van de 90s. Funky, funky people. Jazz machine. Misschien gaat er dan al een klein lampje branden. En als ik nou zeg van, mag ik een saxofoon? Ja, toch? Black Machine.

Energy. Goed, het is langzaam tijd om plaats te gaan maken voor het nieuws van 7 uur. Daarna ben ik bij je terug met als eerste heerlijke platen in de mix. Je hoort nog een nieuwe track van Madonna. Die was eigenlijk al gepland voor het eerste uur. Maar ja, William Orbit die moest zo nodig gaan hemelen. Dus konden we alles weer gaan aanpassen. Ja, dat. Komt ook nog de Techno Cat komt voorbij. Je hoort straks van allerlei lekkere dingen in de Groove Connection. Tot die tijd, lekker met zo'n forte. Je hoort Garden Party.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Als zestal slides hoorde je net. En we doen het gewoon tot aan 7:30. Met hele fijne platen in de mix. Deze is van Earth, Wind & Fire. I've Had Enough, hoor je nu.

Ja, chic en het lekkere My Forbidden Lover. Tot aan 7:30, alleen maar platen in de mix. Op deze zeer zonnige zaterdag. Ja, en als je het over een zonnige plaat hebt, gaan we deze gewoon draaien. De Manic Crystal Disco Mix. Wham, dit is Club Tropicana.

0: Uit die oude, goede, die oude, mooie, vervlogen tijd, hè? Basten en Funk. En we got the funk. Je hoorde het hier. Groove Connection. Het is 1 minuut voor 7:30. Betekent dat het de hoogtijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. Daarna ben ik onder bij terug met Joe Smooth en Bruno Mars.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste... Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is The Groove Connection, Maurice Gerrits.

van het album The Romantic. Hoorde jij Bruno Mars en On My Soul. Dat is toch wel de favoriete track van die album. Hoor. Dat is gewoon... Ja. Ga eventjes terug richting Illinois. Echt de house sound of Chicago. Zo kun je het wel noemen. De man heet Joseph Lorenzo Jr. Welbon. Oftewel, kort gezegd, Joe Smooth. Ja, sommige mensen zeggen van ja, dit is een echte dance classic. De anderen zeggen van, oh, maar ja, maar dit was toch wel echt de eerste house hit. Zou je het een klein beetje kunnen noemen, hè? Ach, wat een plaat. Promised Land, je hoort het nu in de groove.

hij begon ooit zijn carrière in New Edition. Ik heb het over Mr. Bobby Brown. En Humping Around. Je hoorde net hier in de groove. Straks dacht je misschien wel Jaap en Max on air te horen. Maar nee, die zijn er vandaag niet. Om de hele simpele reden dat Max, niet schrikken, een motorongeluk gehad heeft. Zojuist. Waarom hij dus in het AMC ligt. Hij is goed aanspreekbaar, maar hij heeft wel wat ruggenwervels gebroken, zegt Jaap. Of ik wat toffe muziek in hun uren wil zetten. Nou, dat ga ik straks even doen. Dus vanavond geen Jaap en Max al neer. Dus ja, dat is niet handig. En dan Max een klein beetje op te frissen daar in het AMC. Denk ik wel dat hij dat kan waarderen. Max, het gaat je goed, jongen. En ik hoop dat je snel weer op de been bent. Oh, over een motorongeluk gesproken, hè? Ik zeg alleen de naam Albert Roelofswaard, waar het gigantisch mee misging. Gelukkig is met Max alles in orde. Bijna kwart voor acht. Dit is de Techno Cat. Hier hoort Tom Wilson.

Ja, Chesto samen met BT en Love Come Again. Goed, ik heb er nog één. Tot aan het nieuws van achter. Daarna had je natuurlijk Japanax aan Max Onheer verwacht. Maar ja, vandaag dus niet. Want Max heeft dus een auto of een motorongeluk gehad. Moet het wel goed vertellen. Een paar wervels gebroken, maar gelukkig gaat het verder goed met hem. Ach, dat was wel even schrikken, zeg. Dus je hoort straks tussen 8 en 10 alleen maar non-stop muziek. Waar we op zich best goed in zijn. Ja, gaan er even wat uren vullen. Dat was natuurlijk niet voorzien. Dus het gaat helemaal goed komen. Ja. Uiteraard ben ik er volgende week zaterdag weer met een nieuwe groove. Ga je verlaten met Mouse T. En Horny 89 Extended Mix. Ik wens je nog een fijne zaterdag.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Jaap en Max On Air.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nibiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

0: ruiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

0: Eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 2 uurtjes doorbijten en dan...

Goedenavond, zaterdagavond. Twee uurtjes lang TNT. En misschien ben je onderweg van Loveland terug naar huis. Of zit je lekker op de bank en ga je gewoon lekker los op je pantoffels. Vandaag twee uur met mij, zonder mijn grote vriend Tars. Want die is op vakantie. Die is er binnenkort ook weer gezellig bij.

0: Even lekker tijd voor een oude rave.
1: Where is the cocaine? What's the word? You got the job.
2: Take it higher. Take it higher. Bring it on down. Take it higher.

Don't know.

Bring it on down. I take it higher. I take it higher.

0: je dit feest gemist? Wij brengen de leukste feestjes uit de regio.
1: En normaal gesproken is dit Tarsje-ding, die heeft zich altijd helemaal voorbereid op de feestjes die er zijn en die er zijn geweest. Zo kan ik je vertellen, vandaag was Loveland in Amsterdam. Morgen, dat wordt een echt...

Klozen in de Lofi. Dat wordt een technofeestje. Zaterdag 15 augustus. Throwback 90s en Zero's in de P60. Nou, daar gaan we zo meteen wel even wat leuks voor draaien natuurlijk. Donderdag.

En dan gaan we nu een lekkere plaatje draaien dat echt past in de throwback 90s Zero's Party in de P60 in Amstelveen.

mocht je nu onderweg zijn terug naar huis van Loveland en je wil even laten weten hoe het was, mail even naar de studio martijnkramps@meerradio.nl.

Ik kreeg zojuist een mailtje. Martijn, we hebben je gemist op Dominator. Ja, dat klopt. Martijn die zat aan het Balatonmeer in Hongarije. Ja, dan kan deze track natuurlijk niet achterblijven. I wanna kiss myself.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca, bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

tweede uurtje TNT. Dansen op je pantoffels. En ondertussen ook gezellig aangeschoven in de studio. Mijn vrouw, ja natuurlijk, want ik mag niet meer.

En ik kan het niet laten om ook dit tweede uur een track van Mauro Picotto te draaien voor het feest Throwback 90s Zeros in Amstelveen.

Ook het tweede uurtje TNT zit er alweer bijna op. Binnenkort hopelijk weer met mijn grote vriend Tas, die nu lekker van zijn vakantie aan het genieten is. Maar wij gaan er het tweede uur echt uit met even flink gas geven. Misschien wel een van mijn favoriete Berserk-platen. En daarna natuurlijk, hoe kan het ook anders? I Like It Loud van PGP. Speciaal voor iedereen die morgen naar het strand gaat van Bloemendaal. Om daar gewoon helemaal los te gaan knallen op het strand.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Het is 00:30. Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Het is 2:30.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel.